Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: We beginnen met een bericht uit de Stentor eerder deze week. Voor het tweede jaar op rij zijn er namelijk meer inwoners bijgekomen in Lelystad die geen zorgpremie betalen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 1610 inwoners uit Lelystad al zeker 6 maanden niet meer betalen. Dit kan een teken zijn van financiële problemen. Wanneer je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie omhoog en waar mogelijk wordt het bedrag rechtstreeks van je salaris, pensioensuitkering of gewone uitkering ingehouden en je zorgtoeslag is direct op. De gedachte daarachter was dat door de hogere premie mensen sneller een betalingsregeling met hun verzekeraar zouden treffen. Mooi bedacht, ergens in een torenkamertje, maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Want, en de gemiddelde Nederlander ziet de volgende zin waarschijnlijk al aankomen, de Consumentenbond geeft namelijk aan dat de problemen juist groter worden in plaats van kleiner. Zorgverzekeraars en het KAK willen ook van de hogere premie af. Maar dat kan nog wel eens even gaan duren, want daarvoor moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. Iets dat al wel is ingetrokken is een van de droogtemaatregelen die het waterschap Zuiderzeeland eerder had genomen. Het gaat om het verbod op het onder water zetten van landbouwpercelen met oppervlaktewater, oftewel inundatie. De beschikbaarheid van water in het IJsselmeergebied is voldoende verbeterd om de maatregel op te heffen. De droogtesituatie is ook afgeschaald van een dreigend naar een mogelijk watertekort. En Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. De provincie ontstond op voormalige Zuiderzeegrond en werd mede ingericht vanuit het naoorlogse streven naar voedselzekerheid. Theatergroep Suburbia grijpt het jubileum aan om met Wij Flevoland te onderzoeken wie er tegenwoordig achter het voedsel uit de provincie zitten. Artistiek directeur Evaline de Boer trok samen met schrijver Kees Roorda en acteur Soufiane Moussouli langs agrariërs en vissers in alle 6 Flevolandse gemeenten. Deze ontmoetingen vormen de basis voor een nieuwe mozaïekvertelling. De theatrale lezing wordt 2 keer uitgevoerd bij boerderij Saaland om 1 en 5 uur 's middags. De boerderij is vanaf 12 uur 's middags toegankelijk voor bezoekers.
0: Meer lokaal

0: Nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: Het is nogal veranderlijk in het laatste weekend van de meteorologische zomer. Vandaag hebben we eerst met veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Daarna is het een tijdje droog, met perioden met zon. De temperatuur stijgt dan bij matige zuidwestenwind naar 21 of 22 graden. Later, met name vanavond, verwacht ik nieuwe buien, maar dan is kans op onweer. Bovendien waait het behoorlijk hard. Ook vannacht is het nog onstuimig en soms nat bij een temperatuur van 17 graden. Morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Het is wel een graadje frisser en de kans op onweer is later op dag kleiner. Na het weekend blijft het veranderlijk en vrij fris. Het lijkt al een beetje op herfst. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: worden. Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te stimuleren om fietsend of lopend naar school te komen door middel van een elektronisch beloningssysteem met munten die op een medaillon geladen kunnen worden. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen weer een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen vanaf 70-jarige leeftijd ontvangt automatisch een uitnodiging vanuit het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Verder wil de gemeente graag het eerste recht van aankoop hebben in het geval dat het Leonardo Hotel ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam solo aan. Het weer flinke buien, maar vanavond wordt het droog. Vannacht opnieuw regen. En morgen vallen de buien vooral in de middag.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag.

0: Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te stimuleren om fietsend of lopend naar school te komen door middel van een elektronisch beloningssysteem met munten die op een medaillon geladen kunnen worden. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen weer een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen vanaf 70-jarige leeftijd ontvangt automatisch een uitnodiging vanuit het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Verder wil de gemeente graag het eerste recht van aankoop hebben in het geval dat het Leonardo Hotel ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen.

0: Eurokaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Gemeente Lelystad en Centrada gaan samen de strijd aan tegen woonfraude. Het doel is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. Een actieve start bij OBS De Gundel deze week, waarin ze het High Five-programma introduceerden. Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te stimuleren om fietsend of lopend naar school te komen door middel van een elektronisch beloningssysteem met munten die op een medaillon geladen kunnen worden. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen weer een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen vanaf 70-jarige leeftijd ontvangt automatisch een uitnodiging vanuit het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Verder wil de gemeente graag het eerste recht van aankoop hebben in het geval dat het Leonardo Hotel ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat op dit moment alleen file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Gemeente Lelystad en Centrada gaan samen de strijd aan tegen woonfraude. Het doel is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. Een actieve start bij OBS De Gundel deze week, waarin ze het High Five-programma introduceerden. Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te

0: En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat op dit moment alleen file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is hier drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is het oponthoud 10 minuten. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Klassiekers.
7: De klassiekers.
4: De verhalen. De sfeer.
7: De sfeer.
4: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
7: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
4: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
7: Classic Sunday. Met René van Elst.

de titel van deze plaat. Jawel, Peter Koelewijn is Rockets. Een heel bijzonder nummer uit 1974. Geschreven omdat Zeestroom Radio Veronica dat jaar, en dat is toevallig vandaag, maar dan in 1974, verplicht moest stoppen met uitzenden. En dat werd een gigantisch hit. En Veronica riep het uiteraard uit tot een alarmschijf. In de tekst noemt Peter trouwens heel wat bekende Veronica-dj's bij hun voornaam. En ik kan je vertellen, straks na 2 uur... Mart Walters zal daar zeker op terugkomen, en hij draait ook alle platen van vinyl uit die periode. Dus misschien wel even leuk om na 2 uur te gaan luisteren. Veronica en diverse fragmenten, denk ik. Goed, vrienden van de show, welkom. Het is weer tijd voor, jawel, inderdaad, lekker 6 uur lang onvervalste classic hits op je radiostation. Mijn naam is Van Els, neem je mee tot de klok van 2... Veranderen met deze plaat, PhD en I Won't Let You Down. We gaan terug naar 1982.

nog steeds een van de meest gespeelde nummers op de radio ooit. Veel mensen denken dat het een romantisch liefdesliedje is, maar in werkelijkheid is het een stuk grimmiger. Hij schreef het nummer namelijk, en dan hebben we het over Sting, na zijn scheiding. En het gaat eigenlijk over een stalker die alles in de gaten houdt. Het grappige is dat Sting het schreef aan hetzelfde bureau in Jamaica, waar een Ian Fleming ooit de boeken van James Bond bedacht. Best een duister verhaal voor een grote klassieker, toch? The Police and Every Breath You Take. En dan gaan we nu even terug naar het jaar 1971. In dat jaar bracht John Lennon zijn iconische nummer Imagine uit.

0: Mink de Vil en Hey Joe, oftewel Willy Mink de Vil. Zo moet je het eigenlijk zeggen, uit 1992. We gaan richting het lokale nieuws. Ik heb zo dadelijk I'm On My Way en George Baker Selection. Maar eerst nog eventjes een lekkere poplimmerik.
1: René van Elst.
2: Poplimmerik.
0: Er was eens een knul. Zijn lied stond in de top. En zong maar door, gewoon non-stop. Je klinkt vol vertrouwen op wat je wou aanschouwen. Want Rick, die geeft nooit op.

0: sfeer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
0: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
0: Classic Sunday met René van Elst.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Gemeente Lelystad en Centrada gaan samen de strijd aan tegen woonfraude. Het doel is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. Een actieve start bij OBS De Gundel deze week, waarin ze het High Five-programma introduceerden. Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te stimuleren om fietsend of lopend naar school te komen door middel van een elektronisch beloningssysteem met munten die op een medaillon geladen kunnen worden. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen weer een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen vanaf 70-jarige leeftijd ontvangt automatisch een uitnodiging vanuit het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Verder wil de gemeente graag het eerste recht van aankoop hebben in het geval dat het Leonardo Hotel ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is René van Elst

was Don't Cry Daddy van Elvis Presley. Een nummer dat in 1969 voor het eerst verscheen. Het is een prachtig, maar ook behoorlijk verdrietig liedje over een kind dat zijn vader probeert te troosten na het verlies van moeder. Wist je dat het nummer van een demobandje kwam met 19 andere liedjes? Elvis hoorde dit nummer en was meteen verkocht. Het is geschreven door Mac Davis, die later zelf ook als zanger doorbrak. Elvis zong het met zoveel gevoel dat veel fans dachten dat hij aan zijn overleden moeder dacht tijdens deze opnames. Dit is Geluid van de Culture Club, een Choice of a Poison Mind. We gaan naar 1983.

Dat was Lost in Love van Demis Roussos en Florence Warner. Een prachtig duet dat in 80 de hitlijsten veroverde. Ken je deze nog? Substitute, jawel. In 78 veroverde deze vrolijke hit uit Zuid-Afrika de Nederlandse hitlijsten.

0: voorsteller van de Spencer Davis Group. Een echte klassieker, want wist je dat deze plaat in 1967 in Nederland een enorme hit werd? Het nummer bereikte hier zelfs de derde plek in de top 40, terwijl het in de rest van de wereld eigenlijk nauwelijks potten kon breken. Het is extra bijzonder omdat dit de eerste single was die de band opnam nadat sterspeler Steve Winwood de groep had verlaten. Ze moesten dus razendsnel bewijzen dat ze ook zonder die bekende frontman konden scoren. En dat lukte in Nederland wonderwel. Een nieuw rubriekje.
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed. 1979.
0: Ken je de serie Alle 13 Goed nog? Dat was in de jaren 70 echt een fenomeen in Nederland. Iedereen had die platen wel in de kast staan. Het was de manier om in één keer alle grote hits van dat moment in huis te halen. Op deel 16 uit 79 stond een heerlijk vrolijk nummer. Hand in hand van Albert West. Albert West was natuurlijk een grootheid. Hij begon ooit bij de Shuffles en scoorde eind jaren 60 zijn eerste grote hit met Tja-la-la, I Need You. Daarna bouwde hij een prachtige solo-carrière op. Hij was enorm geliefd vanwege zijn sympathieke uitstraling en herkenbare stem. Hand in hand paste perfect in die tijd. Het is een lichtvoetig popnummer dat precies laat horen waarop Albert zo populair was. Hij bleef tot zijn overlijden in 2015 een echte publiekslieveling. En een leuk weetje, die Alle 13 Goed albums waren destijds ook een knipoog naar de voetbaltoto. Een mooi stukje nostalgie dus. En vandaag draaien we voor jullie dit fijne nummer van Albert West, maar dan in de Engelse versie. Hand in hand.

Dit zou je zo mee kunnen zingen, hoor, het laatste deel. Les Villes de Bord de Mer, oftewel Ademo. En ja, ik spreek toch alweer eventjes een woordje over de grens, hè? Goed, Maxwell, Something uit 96. Tijd voor die echte soulklassieker. We gaan richting het nieuws en weerbericht. En dan ben ik het volgende uurtje gewoon weer bij je terug. En vergeet het niet, het tweede gedeelte komt zeker aan bod. De cover top 3.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2:00.

Sticks. Een heerlijke klassieker die begin 1980 de Nederlandse hitlijsten bereikte. Vrienden van de show, jawel, nog 5 uur te gaan, zo'n klein beetje. Want van de 6 uur hebben we er al eentje gehad. En ik mag het nog eventjes doen tot 2 uur. Daarna, Mart Walter, vanaf een uurtje of, ja, 2. En dan kan ik wel even vertellen, hij gaat alles van vinyl draaien uit de periode van 74. Wist je dat er op het legendarische album Thriller van Michael Jackson 2 liedjes staan die nooit als officiële singles zijn uitgebracht? Eén daarvan is het heerlijke Baby Be Mine. En die ga ik meteen draaien uit 1982.

0: soundtrack van de film The Beat tot een groot succes maakte. Even kijken, wat hebben we hier?
1: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
0: Call Me, vandaag, is een nummer van Blondie. De tekst van de iconische nummer draait om de kern van intens, bijna dwingende hunkerende naar contact in een opbloeiende romans. Het vertelt het verhaal van een ik-figuur die volledig in de ban is van een ander en diegene smeekt om de stilte te doorbreken door simpelweg de telefoon op te pakken. Debbie Harry schreef de tekst vanuit een perspectief van iemand die wacht op een teken van de persoon op wie ze verliefd is. De boodschap is simpel maar krachtig. Het gaat over de ongeduldige anticipatie en het verlangen om de relatie naar een volgend niveau te tillen. De titel, die ook letterlijk in het nummer als een dringend verzoek terugkomt, fungeert als de ultieme uitnodiging tot verbinding. Het nummer vangt precies dat specifieke gevoel van opwinding en onzekerheid wanneer je hoopt dat die ene speciale persoon eindelijk belt om de afstand tussen jullie te verkleinen.

Learning to Fly. Tom Petty en de Heartbreakers. Een heerlijke klassieker die in de zomer van 1991 de Nederlandse radio veroverde. En het is een van die nummers die meteen vertrouwd klinkt. Al was het voor Tom Petty zelfs een heel persoonlijk verhaal. Hij schreef het tijdens een roerige periode in zijn leven. Het idee voor de tekst kwam op een grappige manier. Hij zag een piloot op de televisie die vertelde dat leren vliegen eigenlijk best makkelijk is. Maar dat het landen juist het allermoeilijkste deel is. Een simpele gedachte dat uiteindelijk leidde tot deze tijdloze rockhit. Dit is LL Cool G en I Need Love. Ben zo weer terug naar het lokale nieuws.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Gemeente Lelystad en Centrada gaan samen de strijd aan tegen woonfraude. Het doel is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. Een actieve start bij OBS De Gundel deze week, waarin ze het High Five-programma introduceerden. Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te stimuleren om fietsend of lopend naar school te komen door middel van een elektronisch beloningssysteem met munten die op een medaillon geladen kunnen worden. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen weer een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen vanaf 70-jarige leeftijd ontvangt automatisch een uitnodiging vanuit het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Verder wil de gemeente graag het eerste recht van aankoop hebben in het geval dat het Leonardo Hotel ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is het oponthoud een klein kwartier. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ligt de vertraging rond de 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
6: Dit is de cover Top 10
5: uit het jaar 1979 met René van Elst.
7: Vandaag in onze cover Top 3. Een nummer dat iedereen kent als disco-klassieker, maar dat oorspronkelijk een heel ander leven leidde. Het werd geschreven door Sandy Linzer en Danny Randall voor de beroemde groep The Four Seasons met zanger Frankie Valli. Ze brachten het origineel begin 66 uit. Het nummer deed het prima en haalde de top 10 in Amerika. Een grappig weetje is dat hun arrangeur Charles Colello op deze opname bas speelt en zong, omdat ze net een bandlid waren verloren. De tekst was voor die tijd best gedurfd. Het gaat over een man die toegeeft dat hij zijn partner heeft bedrogen en nu alles op alles zet om haar liefde terug te winnen. Het was een rauwe, bluesy smeekbede met die typische Four Seasons sound. En in 1979 pakten de Spinners het nummer op en maakten er een geweldig disco-funk-track van. Ze voegden er een extra stuk aan toe. Forgive Me Girl, wat eigenlijk een soort medley werd. De diepe basstem van Purvis Jackson gaf die echte en volle disco-sound. Maar daar gaan we niet naar luisteren. Nee, we gaan naar het origineel. Frankie Valli, samen met The Four Seasons, Working My Way Back.

Four Seasons met Frankie Valli en Working My Way Back to You. Nummer 3. Dan gaan we naar 2. Wie aan One Way Ticket denkt, hoort waarschijnlijk direct de iconische disco beats van de Britse band Eruption. Toch is de oorsprong van dat nummer ver verwijderd van de dansvloeren van de jaren 70. Het lied getiteld One Way Ticket to the Blues werd oorspronkelijk geschreven door het illustre songwritersduo Jack Keller en Hank Hunter. Ze waren beide actief in de legendarische Brill Building scene in New York, het epicentrum van de Amerikaanse popmuziek eind jaren 50. De Amerikaanse zanger Neil Sedaka bracht het nummer in 1959 voor het eerst uit. Het verscheen destijds niet als een op zichzelf staande single, maar als de B-kant van zijn grote hit Oh Carol. Ondanks de bescheiden rol als B-kant wist het nummer internationaal de aandacht te trekken. In Japan groeide het zelfs uit tot een nummer 1 hit, waar het door fans liefkozend de Coco Train Song werd genoemd vanwege de ritmische textuele verwijzingen naar een trein. Het nummer kenmerkt zich door de typische jaren 50 popstijl, inclusief speelse achtergrondzang en de voor tijd karakteriserende vocalen uithalen van Sedaka. Wat One Way Ticket to the Blues textueel interessant maakt, is de slimme verwerving van titels van andere bekende songs uit die periode. In het refrein en de strof horen we verwijzingen naar klassiekers als Lonesome Town, Heartbreak Hotel en Bye Bye Love en Lonely Teardrops. Het is een vrolijk klinkend lied over liefdesverdriet. Een contrast dat vaker voorkwam in de Brilliant Building composities van die tijd. Pas 20 jaar later, in 1979, blies de Britse discoband Eruption het nummer nieuw leven in voor hun tweede album Leave a Light. In de handen van producent Frank Farian werd het origineel getransformeerd tot een onvervalste disco-classic. Waar Sedaka-versie leunde op een soepele popsound, voegde Eruption een strakke groove en een dramatische opbouw toe, inclusief een melkant intro met de succesvolle stem van zanger.

0: zangeres Precision Wilson. En deze versie groeide uit tot een hele grote Europese hit, waarmee het origineel van Neil Sedaka definitief de geschiedenis inging als tijdloze melodie, die zowel in 1959 als op de discovloeren van 1979 moeiteloos overeind bleef. En dit is het origineel dus.
1: Nummer 2.
2: 1959.

0: Niels Sedaka, jawel. One Way Ticket. Voor deze rubriek van de Koffer Top 3 duiken we naar nummer 1. Deze week is de ontstaangeschiedenis van een nummer dat onlosmakelijk verbonden is met de iconische samenwerking, maar zijn wortels diep in de soulgeschiedenis van de jaren 60 heeft liggen. Hoewel veel bij You Gotta Walk, Don't Look Back direct denken aan de reggae-versie van Peter Tosh en Mick Jagger, is de oorsprong te vinden bij de legendarische Amerikaanse soulgroep The Temptations. Het nummer werd geschreven door de illustro-duo Smokey Robinson en Ronald White, twee architecten van het Motown-geluid. Het nummer verscheen oorspronkelijk in 1965 op het album The Temptations Sing Smokey, uitgebracht via de beroemde Motown-label. In die tijd stonden de Temptations onder bezielende leiding van Robinson, die niet alleen hun teksten schreef, maar ook hun sound vorm gaf. Don't Look Back fungeerde als een prachtig voorbeeld van de verfijnde, bijna melancholische soul die de Motown destijds definieerde. En hoewel het nummer geen enorme hit werd in de nationale Amerikaanse hitlijsten, zoals andere klassiekers zoals My Girl, groeide het binnen soulkringen uit tot een geliefde track. De tekst die aanzet tot zelfreflectie en het achterlaten van een pijnlijk verleden bood de leden van de Temptations de ruimte voor een emotionele en ingetogen vocale uitvoering die hun harmonieuze veelzijdigheid onderstreepte. De compositie is klassiek voor de jaren 60. Een steady ritme, een subtiele blazerssectie en die onmiskenbare Motown-productie die het nummer een tijdloos karakter gaf. De link met de latere versies echter direct te leggen door de bewondering die latere generaties hadden voor het vakmanschap. In 1978 bliezen Peter Tosh en Mick Jagger het nummer nieuw leven in voor het Tosh-album Bush Doctor. Waar het origineel van de Temptations dreef op gladde soulharmonieën, transformeerde de versie van Peter Tosh en Mick Jagger het nummer tot een ontspannende groovy reggae-klassieker. De onverwachte chemie tussen de Jamaicaanse reggae-pionier en de frontman van de Rolling Stones gaf het nummer een mondiale status die het in 65 wellicht niet volledig bereikte. Maar laten we nou eerlijk zijn, wij gaan het nummer draaien van The Temptations. Don't Look Back.
1: Nummer 3.
2: 1964.

Too Late for Goodbyes, oftewel Julian Lennon. Een echt klassieker uit 84. En dat was de grote doorbraak voor hem natuurlijk. De zoon van John Lennon. En veel mensen dachten destijds dat dit nummer een emotionele boodschap aan zijn vader was. Maar Julian heeft altijd gezegd dat het simpelweg over een verbroken relatie ging. Met zijn vriendin, ja. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Straks Mart Walter, die het gaat hebben over de Veronica-periode. En natuurlijk het eind van Radio Veronica. Ik ga eruit met Alan Parsons Project en Eye in the Sky. Ik zeg, maak er nog een hele mooie zondag van. Tot volgende week.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte auto viel op de A1 richting Amsterdam. Vanaf Baarn ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 1974. Dit is het laatste uur.

Dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven.

0: to all our friends, to the music that never ends. Over zo'n 40 minuten is Radio Veronica dood. Maar Veronica blijft leven. We hebben ook nog een omroeporganisatie. U werd de aanvraag van de omroeporganisatie voor zendtijd om een legale status te krijgen in Nederland is afgewezen. Op oneigenlijke gronden. Dat weet de minister, dat weten wij. Dat weten alle politici die hierbij betrokken zijn. We zijn daartegen in beroep gegaan. We zullen dat winnen.
1: Radio Veronica moet haar uitzendingen stoppen. Maar de Veronica Omroeporganisatie gaat door. Ons nieuwe adres is Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150-17538. De Veronica Omroeporganisatie, Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 02150-17538.
2: Nou, ik vind het erg jammer dat Veronica weggaat. Iedere morgen 10:45. Nou, dan dronk ik echt mijn kopje koffie en dan luisterde ik naar Tineke. En ik heb ook een kaart naar Van Doren geschreven, dat ik toch heus niet een van de jongste ben, 64 jaar namelijk. En dat ik altijd met plezier naar Veronica geluisterd heb. En dat ik het heel erg jammer vind dat door die hoge heren zo gehandeld wordt. En dat wij eigenlijk niets meer te vertellen hebben.

Veronica. Ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders. Vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

Murray. Het is morgen 52 jaar geleden dat onze regering iets afpakte waar we allemaal zo van hielden. De Zeezenders, Veronica, Noordzee, Atlantis, Miamico, Caroline. Radiozendschepen buiten de territoriale wateren die muziek uitzonden. Honderdduizenden mensen stonden op het Malieveld om te demonstreren voor het behoud van Veronica. Maar onze regering gaf met één klap daar een einde aan. 1974 gaan we terugblikken naar 52 jaar geleden. En dat gaan we niet sentimenteel doen, want ik zie hier Van Elst met t-shirtje zitten. Die zit op dit moment in de hoek te huilen. Die hoorde net het laatste uur van Veronica het stukje. En de tranen schoten in zijn ogen. Sorry, vriend. De aankomende twee uurtjes gaan we even een beetje terugblikken naar die zeezenderperiode. En dat doen we niet met allerlei fragmenten en dat soort dergelijke dingen. Nee, we gaan luisteren naar de muziek die toen die tijd door de zeezenders groot geworden zijn. Dus een beetje terugblikken op die mooie tijd, 1974. Veronica stopte. Radio Noordzee stopte om 2 uur daarna, om 8 uur. De enige zeezender die nog doorging, dat was Caroline en Miamico. Goedemiddag. Dit is Mart, tot aan 4 uur. Oh, wacht even, er wordt geklopt.

0: Classics. On the Classic Sunday.
1: Zeker dat ik je gewaarschuwd heb. Goedemiddag. En dan gaan we dan voor 2 uurtjes lang met een beetje nostalgie. Met de plaatjes van toen die groot geworden zijn door de Zeezenders. En zo hier en daar draaien we nog even een leuke jingle. En af en toe nog een leuke tune van een radioprogramma van toen die tijd. Dus geen sentimenteel gedoe. Alleen maar een beetje terugblikken op die mooie tijd vanaf de Noordzee. Goed, wat dat betreft, daar gaan we.
2: This is Mark Walker.

0: plaat, 1973. Shell Coltrane, verbonden aan toen die tijd. Veronica, met Your Warm My Friend. Wat een mooie opname is dat, hoor. Daarvoor draaiden we trouwens de Rolling 60s uit 1967. En We Love the Pirate Stations. Typisch zo'n plaatje dat ook in augustus 1967 de Engelse zeezenders door een wetswijziging door de Engelse regering een einde werd gemaakt. Alle grote radiostations die voor de Engelse kust lagen, die stopten ermee, behalve Radio Calvary. Die ging gewoon door, die dacht, wij hebben de maling aan, wij liggen buiten de territoriale maten. Ons kan je niks doen en wij verhuizen ons kantoor gewoon naar Nederland. En Radio Calvary ging na 14 augustus 1967 gewoon vrolijk door voor de kust van Engeland. Totdat geldgebrek in 1968 een einde maakte aan Radio Calvary. Maar die kwam terug in 1971-72. Goed, ja. Nostalgie op de radio. Je hoort de grootste zeezenderplaten uit het verleden. Vanaf wanneer zijn ze begonnen eigenlijk? 1958 voor de Scandinavische eilanden, Denemarken. Daar begon Radio Mercury met uitzending vanaf de Noordzee. En in 1960 volgde Veronica voor de Nederlandse kust. Al die mooie herinneringen die hoor je vandaag op Radio Lelystad tot aan 4 uur. Een beetje nostalgie. 52 jaar geleden een einde maakte Radio Veronica door onze Nederlandse regering. Waar de Nederlandse regering overal een beetje een einde maken aan wat we leuk vinden, ja toch? En over dat gesproken, de Top 40. Je hoort nu een beetje een mix van de Top 40 tune. En in 1965 kwam de eerste Top 40 in de lucht. Meegenomen door Joost de Draaier uit Amerika. En wat was de eerste nummer 1 uit die Top 40? Ja, je gelooft het niet, maar de Beatles stonden op nummer 1 in de Top 40 toen niet uit met de I Feel Fine.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Beatles-klassieker.

0: Eerste nummer 1 uit de top 40 gaat 1965. De Beatles met I Feel Fine. Ja. Mooie herinneringen van toen. We reizen tot aan 4 uur met al die mooie zeezende plaatjes. En waar een beetje herinnering aan vast zit, zoals dit ook, de Beatles, jongens. En we proberen vandaag zoveel mogelijk de muziek te draaien van het zwarte vinyl. Dus dat is ook wel leuk natuurlijk, hè. Goed, we moeten er even snel uit, want de dames staan voor de deur.
1: Hé,
0: hey, Mart. Ja, wat is er?
1: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel eventjes doen.
1: Met deze oude discoknallen.
0: We gaan even terug naar het jaar 1976. 77. Ja, de stichting Veronica die bracht een singeltje uit. What kind of dance is dit? Met allerlei leuke Veronica-singels erin. Ja.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Gemeente Lelystad en Centrada gaan samen de strijd aan tegen woonfraude. Het doel is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. Een actieve start bij OBS De Gundel deze week, waarin ze het High Five-programma introduceerden. Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te stimuleren om fietsend of lopend naar school te komen door middel van een elektronisch beloningssysteem met munten die op een medaillon geladen kunnen worden. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen weer een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen vanaf 70-jarige leeftijd ontvangt automatisch een uitnodiging vanuit het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Verder wil de gemeente graag het eerste recht van aankoop hebben in het geval dat het Leonardo Hotel ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: even tussen twee en vier een iets andere markt dan je gewend bent op de Classic Sunday. Want we staan even stil bij het feit dat het morgen 52 jaar geleden was. Dat de zeezenders Veronica Noordje en Atlantis de zenders uitzetten. Alleen Miamico en Caroline die gingen rustig door. En dat werd dan allemaal vanuit Spanje gefinancierd en georganiseerd. Ja, de zenders gingen door tot 1978 totdat de generators het begaaf aan boord van de MV Miamico. Je zou denken, wat heeft Leftside met Veronica te maken? Nou, dit was de allerlaatste alarmschijf die te horen was bij Radio Veronica vanaf zee. Dat was Leftside. I want you, yeah, I get you, yeah. En die alarmschijf die werd later weer meegenomen bij Veronica toen ze aan land waaien. En tegenwoordig is de alarmschijf te horen, als ik het goed is, bij Q-Music. Ja. Dus kan je nagaan, de alarmschijf is een beetje in werking gezet in 1968, geloof ik, dat de eerste tipperaten verscheen bij Veronica. Het begon allemaal met de top 40 in 65. En daarna dachten ze, hey, we hebben ook nog 30 tipperadenplaatjes. Laten we daar ook een tipperade van maken. En iedere zaterdag was er altijd de nationale zaterdagmiddag. Gebeurtenis op Veronica van 1 tot en met 6 uur. En dan als eerste uiteraard de top 40. En daar aansluitend kregen dan de tipparade. En dat werd toen die tijd gepresenteerd door Lex Harding. En volgens mij was dat de tipparade gepresenteerd door Tom Collins. En dat varieerde nog een beetje. Goed, we staan een beetje stil bij het verdwijnen van de zeezenders. En we draaien alleen maar nostalgische plaatjes die toen die tijd veel te horen waren op de zeezenders. En die een beetje betrekking hebben tot de zeezenders. Dus, even geen steunplaat deze week. We hebben straks ook geen Billboard Hot 100. Dus wat dat betreft hebben we nog wel andere leuke dingen tot aan 4 uur te horen. En over dat gesproken, ja, zijn wij piraten of niet?
1: At the tone, the time will be 1969.

Ja. De single de DJ's op Veronica toen die tijd. Ja. Hele Saki loopt in zijn naki de praatpalen. En achter de praatpalen ging Joost den Draaier schuil. En dat was nog wel beetje een commotie toen die tijd in 1968. Want die plaat die werd gedraaid eigenlijk bij Veronica. Maar daar sprong even de directie voor je samen met Jan van Veen. Want die vonden het niet kunnen op de zender. En dat is toen niet uit een hele reel geweest. En toen heeft Joost den Draaier ook zijn ontslag genomen bij Veronica. Ja, om verder te gaan bij Hilversum 3 toen die tijd, ja. Commotie om deze plaat dat er niet gedraaid moet worden. Censuur op de zender. En daarvoor ook zo'n typisch geval van, dat je zegt, wij zijn piraten, los piratas. En dat was toen die tijd Rob Hout, Jan van Veen en dat heet nog iemand mee. Oh ja, Lex Harding die deed er aan mee. Ja. Alles vanaf het zwarte zwiel, zoveel mogelijk op de zondagmiddag nu tot aan 4 uur met die mooie herinnering van de zeezenders. Al die plaatjes waar een herinnering aan vastzit. Ja, zoals dit ook, hè. Los Piratos. We kennen hem uiteraard van de versie van Steam, maar de heren van Veronica hebben daar een Nederlandse versie op gemaakt. En toen niet, hij stond dat ook nog in de hitparade, dus kun je nagaan. Zo, bijna kwart voor. Dat betekent traditiegetrouw. Ja, ook op de zondagmiddag. De jukebox. Ja. Zullen we dat toch maar even doen?

0: Ja, de Jukebox, ook zo'n legendarisch Radio Veronica-programma. Iedere avond tussen 6 en 7 presenteerde Stan Haag de Jukebox. Kon je een briefkaartje sturen naar Radio Veronica en dan werd jouw verzoekplaat misschien gedraaid. Je naam werd wel genoemd in ieder geval. Dat was altijd met zo'n grote aantallen wat gestuurd werd naar de Jukebox, dat hij het altijd moest combineren. En dan had je geluk als je plaatje erbij zat in ieder geval. Dus Stan Haag in ieder geval, iedere avond was dat te beluisteren tussen 6 en 7 uur op Veronica. De Jukebox. En ik kan me nog goed herinneren, mijn moeder was er altijd helemaal gek van. Die luisterde altijd veel naar Veronica in de jaren 60 en 70. En Stan Haag was toch wel een van haar favorieten met de Jukebox. En ook 's ochtends had ze altijd 10 keer opstaan met de koffietijd. Ja. Leuke, nostalgische herinneringen eraan. En ik ben een beetje gaan luisteren wat zal het geweest in 1970. Ik was 8 jaar. Toen ontdekte ik Veronica op de radio, omdat mijn moeder dat altijd aan had staan. Had ik een transistorradiootje en toen kon ik ook naar Veronica luisteren. Ja. En dat vond ik zo magisch. En ik wist niet dat het vanaf een schip kwam. Ik was 8 jaar oud en ik luisterde naar Veronica. En ik wist niet dat het vanaf een schip kwam. En opeens in de Afrobode zag ik opeens een foto van het zendschip waar Veronica vandaan kwam. Ja. Goh, jongens, er ging een wereld voor me open. Goed, tijd geworden voor de Jukebox. Nou, ik ga heel snel eventjes een balletje schieten in de roulettetafel. Hoppakee.
1: Even opschieten.
0: Ja. Even kijken waar die op terecht komt. Ik loop alweer uit, jongens. Even kijken, waar komt die op? Even kijken. Hij is gevallen. Waar is die op gevallen?
2: Nummer
0: 3. Oké, moet ook gebeuren. Even die knopjes indrukken. Hup, de 7. Hup, oké, de 4. En het armpje dat ligt op. En hij hoeft niet zo heel ver te gaan, want de 74 is een beetje het begin van de Jukebox. Ik zie dat hij boven hangt. Oh, en hij is er ook nog een keertje, jongens. Oh, wat is dit? Wat een toeval. Wat een toeval. Het was een plaat in 1974. Peter Kolenwijn, vriend van Veronica. Die had zoiets van, ik moet een afscheidliedje maken voor Veronica.

grote concurrent van Radio Veronica. Radio Noordzee Internationaal vanaf de Mebo 2. Ja, ook Radio Noordzee die moest verdwijnen in 1974. En toen die tijd zetten ze de actie Geef ons een kans. Om zoveel mogelijk leden binnen te halen om dan als legale zender verder te gaan. Helaas hebben ze het niet gered. En het was voor 1974 het einde van Radio Noordzee. En op dit moment is Radio Noordzee ook weer terug. Ook weer eigenlijk door de eigenaar van toen die tijd, de Nederlandse servers, John de Mol, ja. En zijn vader, John de Mol senior, die was toen programmaleider en directeur bij Radio Noordzee. En ja, Radio Noordzee is nu ook weer terug op DHB Plus met 200% Nederlandstalige producties. Geef onze kans, Tony Berg, die zong het in ieder geval. En dat werd toen die tijd ook een kleine hit in de hitperiode. En daarvoor Peter en zijn Rockets en Veronica, sorry. Goed, gaan we nog even door met nostalgie op de radio. We blikken terug naar de periode van de zeezenders met de muziek. En ik laat je eigenlijk met de tune van Radio Noordzee, The Man of Action. Tot zo.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Ja. Can't Roll Mine, Roy Haskins uit 1964. De start van Radio Caroline, het Pasen was dat. Eerste paasdag 1964 kwam Radio Caroline voor de kust van Engeland liggen. En dat was een totale sensatie. De hele BBC die werd omvergeblazen door het geluid van Radio Caroline. Bijna 24 uur per dag popmuziek op de zender. Dat was niet bij de BBC te horen. Caroline was binnen no time uitgeroeid door een van de best beluisterde zenders. En dat werd later gevolgd door nog andere zeezenders zoals Radio London, Radio 227, Radio England. Enfin, ga zo nog maar even door. Een sensatie, een explosie voor de kust van Engeland met zeezenders. En Caroline, dat was de eerste in Engeland. En wij hadden natuurlijk Radio Veronica vanaf 1960 tot met 1974. En vandaag blikken we ook een beetje terug naar die tijd. 1974 was het einde op 31 augustus. Dat is dus morgen. Om 6 uur was het afgelopen voor Veronica. Ook de laatste top 40 was te beluisteren bij Radio Veronica op 31 augustus 1974. En hoe klonk dat?
1: Luisteraars, bijna zijn we toegekomen aan Radio Veronica's tophit nummer 1. En voor die tijd krijgt u nog een overzicht van de top 10.
2: Van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.

tijdstip nummer 1 blijft er staan in de Veronica Top 40. Tiende jaargang nummer 35, die van 31 augustus 1974. George McRae was dit met Rock Your Baby. Luisteraars, dit was voor de laatste maal op 538 meter in de Middengolf op Radio Veronica, de Top 40. Nog 2 uur en een 40 minuten en Radio Veronica is dood. En ik kan u verzekeren dat dat ergens bij ons van binnen een gat slaat. Dat op dit moment een stuk van onszelf wordt weggerukt. Maar er is voor mij persoonlijk 1 troost. En dat is de wetenschap dat Veronica veel meer is dan alleen maar een radiostation. En dat al dat andere springlevend is. En het staat voor mij vast dat dat in de toekomst op de een of andere manier tot uiting zal komen. Luisteraars, mede namens Jurg van Beem, die de laatste jaren de techniek verzorgd heeft van de Top 40. Dank voor het luisteren.

uit de Veronica Top 40 op 31 augustus 1974. George McRae. En Rock Your Baby. En daarvoor hoorde je het afscheid van Lex Harding, die de laatste tijd de Veronica Top 40 presenteerde op 538 meter. En toen Veronica aan land kwam, ging Lex Harding gewoon door met het presenteren van de Top 40. Ja, ja. Tot op de dag van vandaag is die Top 40 nog steeds te beluisteren. Hé, hey, we blikken een beetje terug naar die nostalgische zeezenders vanaf de bootje, vanaf de Noordzee. En dat doen we tot aan 4 uur met alleen maar de mooie muziek ervan.

Tja. Een beetje nostalgie op dezelfde. We draaiden twee tunes achter elkaar van twee radiostations. Wel te weten, Radio Atlantis van Adriaan van Manschot. Dat was een Belg die huurde zendtijd op het zendschip van Radio Caroline. En toen kwam Radio Atlantis in 1974-73 in de lucht met de Nederlands-Belgisch-talige programma's. En dat werd een denderend succes in België. En dat leidde eigenlijk tot de Belgische wafelbakker van Suzy Wafels, Sylvain Tak, tot het idee om de zendheid over te nemen van Adriaan van Landschot op de MV Miamico, het centrum van Radio Caroline. Hij huurde daar zendheid vanaf 1974. En dit was de tune, The Bronx. Ja. En de tune van Atlantis was trouwens even kort en samengesteld door de Shadows, gecomponeerd en gespeeld natuurlijk. Dat was de tune van Radio Atlantis en de Brox. Dat was de tune van Radio Miamico. Er zit trouwens nog wel even een leuk verhaal aan. Ik hoorde de tune in 1975 van Radio Miamico. En ja, ik dacht, die moet ik ook natuurlijk hebben. Hè. Dus ik op mijn brommer naar Scheer en Fopper in het Lady Center. Die stond dat toen die tijd. En ik ga naar die verkoper toe. Ik zeg, ik wil dit in dit singeltje bestellen. Dat kan. Dat was op het Monopol label verschenen in België. Dus dat werd hier eigenlijk niet uitgebracht. Dus afijn, de beste man die ging die single bestellen. Dus afijn, ik kreeg twee weken daarna kreeg ik een telefoontje met, hey, ik heb voor jou de single binnen. Uiteraard kan je hem komen halen. Dus afijn, ik met mijn brommetje erheen. En toen bleek de beste man 20 van deze singles ingeslagen te hebben. Die dacht dat het een gigantische grote hit zou worden. Maar later verscheen de single gewoon in de snoevelbak voor 50 cent, geloof ik, toen die tijd. Een beetje een misverkoop eigenlijk. Ja. Nostalgie, dat doen we met de muziek van de Zeezanders. Wanneer zijn ze begonnen? In 1958 voor de Deense kust. En dat stopte in 1990 voor de Engelse kust. Want Radio Caroline was de laatste zeezender die in de lucht was. En toen was dat afgelopen met het zeezenderavontuur vanaf de Noordzee. Mooie herinneringen, mooie tijd. En ik zat in die tijd heel veel aan de radio gekluisterd. Zo, we moeten het er even aan voor de berichten van 3:30. En na de klok van 3:30 zijn we uiteraard terug met nog meer mooie herinneringen aan die zeezendertijd. En uiteraard nog even wat muziek van...

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Gemeente Lelystad en Centrada gaan samen de strijd aan tegen woonfraude. Het doel is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. Een actieve start bij OBS De Gundel deze week, waarin ze het High Five-programma introduceerden. Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te stimuleren om fietsend of lopend naar school te komen door middel van een elektronisch beloningssysteem met munten die op een medaillon geladen kunnen worden. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen weer een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen vanaf 70-jarige leeftijd ontvangt automatisch een uitnodiging vanuit het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Verder wil de gemeente graag het eerste recht van aankoop hebben in het geval dat het Leonardo Hotel ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn voor Barneveld. 6 kilometer en 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Veronica. Negen, twee, twee, twee.

regering iets van ons afpakte, waar we met duizenden, nou honderdduizenden mensen naar luisterden. De regering vond het wel welletjes. Die trok de stekker uit. Die bracht een wetje in werking dat het onmogelijk was om voor Nederlanders mede te werken aan zeezenders. En dat betekende toen die tijd in 1974 het einde van Radio Noordzee, Radio Veronica en Radio Atlantis. Alleen onze Belgische vrienden Mia Miko en de Engelse vrienden Caroline, die gingen gewoon door. Die dachten, nou, wat we in 1967 gedaan hebben voor de kust van Engeland, dat gaan we nu weer doen. En we lappen dat gewoon aan ons laars en we gaan gewoon door. Mia Miko en Caroline gingen door tot 1978, tot de generators het begaven aan boord van de MV Mia Miko. Nou, we blikken terug met wat leuke plaatjes van die toen die tijd. En ook van een van die plaatjes die heel veel gedraaid werd bij Radio Mia Miko. Dat was in 1977, 78. Was die van Bolland en Bolland. En specifiek van dit plaatje maakte toen die tijd Tony Allen een hele mooie jingle. You've got the time of your life. Van Bolland en Bolland. Dat werd toen die tijd als promotje gebruikt bij Radio Caroline en Radio Mia Miko. You've got the time of your life when you listen to Caroline and Mia Miko.

1975. Ja, Norbert, een van de disjockeys van Radio Miamigo, de Belgische zender. Die was eigenlijk ook tekstschrijver en die had zoiets van... Hey, jongens, al die DJ's bij elkaar, we gaan even een plaatje opnemen. En dit was het dan, hey Miamigo, de Miamigo Boys. Ja. En dat werd toen die tijd in België werd het nog een aardige hit. Ook in de hit van jou trouwens. Ja, leuk hoor. Daarvoor draaiden we The Time of Your Life. Veelvuldig gedraaid bij Radio Caroline. Een Nederlandse band die veel bij Caroline werd gedraaid. En dat ding was gedeeld Time of Your Life van Bommond en Bommond. Nostalgie op de zender vandaag. Allemaal met allemaal van die zeezender herinneringen. En dat doen we dan tot dan 4 uur. Morgen is het 52 jaar geleden dat er iets van ons werd afgenomen door de Nederlandse regering. En tot op de dag van vandaag nemen ze nog steeds alles van ons af. Maar dat even terzijde. Het is bijna 15:15 en dat betekent wel natuurlijk dat we ons even aan het programma-schema moeten houden. Jawel.

0: Nou, voor het origineel tegen de café gaan we terug naar het jaar 1962. Joost en Draaien en Tieneke. Ja, die werkten bij elkaar bij Radio Veronica en die brachten het singeltje uit. Hey, hey Tieneke. Hey, hey Joost. Maar het origineel komt uit 62 van niemand minder dan Paul en Paula. En die brachten het singeltje uit. Hey Paula. Dus reden genoeg voor Joost en Tieneke om daar een Nederlandse versie op te maken. Hier is hij voor deze zondagmiddag.
1: Het is weer tijd voor het origineel tegen de pannen.

inderdaad, van ja tot Meg en B, jongens. Dit Joost en Draaien en Tineke de Nooi in 1962. Die maakte de cover van het liedje van Paul en Paula. En Hey Paula. En dit was hun versie die hun maakte. Ja, het is nog op single ook verschenen, jongens. En dat is echt een collector's item als je die in bezit hebt. Zo, het zit er bijna op. Het is bijna 4 uur. Tijd voor je, meneer Staphorst, straks. Met een aflevering van zijn Classic Sunday. Met uiteraard opmerkelijk feitjes en berichten van toen. Ja, die zeezenders. Ik begon te luisteren in 1970. Het sloeg een gat in mijn leven in 1974. Ik kon het niet geloven dat ik 's avonds om 6 uur de zender uit hoorde gaan bij Veronica. Ik kon het echt niet geloven. Kraantje moest ik pinken. Maar het was inderdaad stil op de ether op 538. Gaan we nog even luisteren naar Radio Noordzee, die nog wel in de lucht was. En die ging door tot 8 uur. Toen ging daar ook de zender uit. Er was een leegte op de Noordzee. De volgende dag nog even luisteren naar 538 meter of het echt waar is. Maar inderdaad, het was stil. Gauw naar 220 meter middengolf, naar Radio Noordzee. Ook daar was het stil. Nog even draaiend over die band heen. En iets wat ik eigenlijk niet kon geloven, was het toch waar. Op 259 meter was het naar Radio Miamico. En dat gaf voor mij de inspiratiebron om radio te maken. Zeezenders, bedankt.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Winkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog, met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Is Hugo.
8: U bent rechtstreeks en live verbonden met onze studio.
4: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
9: Ik zal geen zin meer in houden. Ik vind het vreselijk programma. Ik wil er eigenlijk wel mee stoppen nu. Nou, lever ik mijn geld in.
10: Ja, maakt niet uit, joh.
11: Hoe is het mogelijk?
12: Weet je waar ik zoveel bewondering voor heb? Hoe jij telkens weer van die groteske onzin uit weet te kramen, terwijl je zelf denkt dat je hele zinnige dingen zegt.
11: Nou, het blijkt dus dat het mogelijk is.
12: Ik bedoel, hij heeft wel een ego, maar die zet hij zo aan de kant.
13: Vreselijk. Gelijk mijn neus dicht. Gelijk in de ooikoorts.

0: twee grote iconen samen op de plaat in 1983. Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Dat was de nummer 4 notering in de Nederlandse top 40 toen de tijd in 1983. En ze stonden samen 9 weken lang in de Nederlandse top 40. Ja, en helaas natuurlijk afgelopen week Dolly Parton. Het kan je niet ontgaan zijn, overleden op 80-jarige leeftijd. Kenny Rogers, die is al langere tijd overleden. Die is op 20 maart 2020 overleden op 81-jarige leeftijd.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Ja, en wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1983? Nou, laten we de statistieken van dat jaar er eens even bij pakken. Nou, Lelystad die krijgt namelijk een tweebaans A6-aansluiting naar Almere toe. In 1981 kregen we 1 baan op de A6. Maar in 1983 kregen we eindelijk 2 baans richting Almere. Nou ja, en de rest is geschiedenis natuurlijk van de A6. We weten wel dat we daar af en toe op stilstaan. En vooral rond de spitstijd. Dan hebben we ook op 12 mei in Nederland een zomerstorm. En het is zo... dat het zo tekeer gaat in Nederland dat er maar liefst 12 mensen komen om het leven van deze storm. Ook in 1983 overlijdt Wim Kan op 72-jarige leeftijd. En Heineken wordt ontvoerd samen met zijn chauffeur. En 3 weken later worden ze dan weer teruggevonden. En ze hebben 3 weken lang in embarrelijke omstandigheden hebben ze vastgezeten. Nou, een heel triest verhaal, maar ook daar natuurlijk de rest is geschiedenis daarvan. Dan hebben we ook nog leuke muziek in 1983. Want VOF de Kunst, onze Nederlandse trots toen de tijd, die hebben een hele grote hit in de hitparade met Suzanne. Nou, we kennen het allemaal, denk ik wel. En in Amerika wordt namelijk ook het NCP-protocol. En dat is een internetprotocol. Nou ja, toen de tijd had je nog niet echt internet zoals we dat nu kennen. Maar het NCP-protocol, dat wordt omgezet naar het TCP-protocol. En dat is tegenwoordig het protocol waar we nog steeds op internet gebruik van maken. En ook binnen jouw netwerk in huis maken we daar gebruik van. Dus dat was een belangrijke omzetting in 1983. Nou, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jan en ik ben tot 5 uur... met dat ene laatste uurtje van die Classic Sunday. En hier, Captain Antoniel.

1972 gingen ze samen de plaat op. En ze brachten in de jaren 70 leuke hitjes, hoor. Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together. Nou, dat was niet helemaal waar voor deze dame en heren. Ze waren namelijk wel getrouwd met elkaar. Daar was niks over gelogen. Maar ze hebben dat 14 jaar lang volgehouden. En daarna vonden ze elkaar niet zo heel erg aardig meer. En toen was het einde van Love Will Keep Us Together. De mannelijke helft van het duo Captain and Tennille, Daryl Frank Dracon. Hij is in 1990 overleden op 71-jarige leeftijd. En Tony Tennille, die leeft nog steeds. En zij is 86 jaar. En dit soort leuke plaatjes, je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. Met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En Pol straks na 5 uur voor dat laatste uurtje. En Mart, ik vind het allemaal leuk, hè. Ik vind het leuk dat je natuurlijk aandacht besteedde aan Radio Veronica. Aan de closing down van de zeezenders in 1974. Je hebt ook de hele middag met het zwarte vinyl gedraaid. Hè. Normaal wordt altijd in de studio maar 1 pick-up staan. Want ja, het merendeels komt uit de computer. En er is al nog 1 pick-up voor Mart. Die hebben we gereserveerd. Maar nu heeft hij 2e pick-up meegenomen. En nu zit ik hier helemaal ingepakt met pick-ups, plaatjes en rotzooi. Mart, ik hoop wel dat je het opruimt. Ik kan me hier amper bewegen. Nou, het was in ieder geval leuk. We blikken terug tussen 2 en 4 naar 1974 met Mart Walter. Met de muziek en de fragmenten van toen. En dit, oh, dit is ook leuk. Todd Rundgren.

0: Die Todd Rundgren, dat was toen de tijd een raar vogel, hoor. Maar hij maakte wel lekkere muziek, hoor. 1972, Hello, It's Me, Todd Rundgren. En hij treedt nog steeds op, trouwens. Hij zal al dik in de 70 zijn. Hij is trouwens op 21 september 2026, dus dit jaar is hij hier in Paradiso, Amsterdam. En de kaarten zijn te koop. Todd Rundgren, toch nog even wie zo gehoord op die Classic Sunday. Leuke plaatjes allemaal hier en daar met een verhaal erbij. Heb je ook een bepaalde plaat dat je zegt, hé, daar heb ik een verhaal bij. Laat het dan even weten op Classic Sunday. Radioladiestad.nl. En je mag me ook gewoon even rechtstreeks mailen naar mijn persoonlijke mailbox. En dat is jan.staphorst@radioladiestad.nl. En als je iets gaat organiseren met je club of vereniging en zoek je een podium voor jouw verhaal, nou, laat dat dan even weten op redactie@radioladiestad.nl. Nou, zo, we hebben de hele website gehad. En zoek je het allerlaatste lokale nieuws uit de stad, dan moet jij zeker even kijken op radioladiestad.nl. Hey, maar het is de hoogste tijd dat we terugblikken naar een nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar 1971. We hadden toen een zomer en we deden toen al heel veel op de fiets.
1: Steeds meer mensen nemen hun fietsen mee als ze op vakantie gaan, zelfs naar het buitenland. De grote uittocht, met onder andere 250.000 bouwvakkers, is op de Nederlandse wegen zonder grote moeilijkheden verlopen. Vooral in het gebied van de Friese meren en rond de Zeeuwse eilanden heerst in deze dagen een uitermate druk scheepvaartverkeer. De slopende hitte dreef ook de niet-bootbezitters naar het water, zodat het in de natuurbaden overal geweldig druk was. Hetzelfde gold voor de kust en het al niet meer zo overheerlijk heldere Veluwemeer. Langs de randmeren van de IJsselmeerpolders is nauwelijks meer een plaatsje vrij voor de dagkampeerders of de langkampeerders in tenten of caravans. Kortom, het vakantieseizoen is echt begonnen.
2: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioladiestad.nl.

Ja, leuk toch? Ja, je was Gerrit, dat weet ik, dat weet ik. Leuk toch? Gerrit Dekzeil uit de Fred Haché's show uit de jaren 70. Ik steel als de raven. En wie was dat nou eigenlijk, die Gerrit Dekzeil? Wat een naam trouwens. Cornelis Albertus Bruck, zo heette hij eigenlijk officieel in de burgerlijke stand. En hij deed allerlei dingetjes op tv. En hij deed komische acrobatiek.

tijd. Ja, leuke muziek allemaal. Leuke dingetjes zo op die Classic Sunday. Allemaal plaatjes dat je zegt, oh, hey, die was ik even vergeten. Zoals deze, Gerrit Dekzeil. Wat een naam, hè. Goed, we gaan terug naar de jaren 80 met een geweldige...

plaat die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Maar toch een juweeltje, toch? 1983, Waiting for a Train, Flash in a Pan, afkomstig uit Australië. Ze waren in 1983 de 21ste notering in de Nederlandse top 40... en maar liefst 5 weken lang in de lijst. Hé, hey, maar het is de hoogste tijd om afscheid te nemen... want we gaan naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff en...

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Gemeente Lelystad en Centrada gaan samen de strijd aan tegen woonfraude. Het doel is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. Een actieve start bij OBS De Gundel deze week, waarin ze het High Five-programma introduceerden. Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te stimuleren om fietsend of lopend naar school te komen door middel van een elektronisch beloningssysteem met munten die op een medaillon geladen kunnen worden. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen weer een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen vanaf 70-jarige leeftijd ontvangt automatisch een uitnodiging vanuit het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Verder wil de gemeente graag het eerste recht van aankoop hebben in het geval dat het Leonardo Hotel ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Classic Sunday.

krater is geweest in de oorlogsjaren. Hij gaat het uitzoeken en er komen verrassende dingen boven water. En de media wordt jarenlang bezig gehouden met deze zaak. Pieter Menten. Dan hebben we ook nog op tv een nieuw muziekprogramma. Buiten dat we altijd naar Top Pop kijken, krijgen we ook bij Veronica een nieuw muziekprogramma. En dat is Countdown. Ja, de rest is helemaal geschiedenis van dat programma. Want dat ging natuurlijk helemaal razend populair worden. En het moment dat Adam Curry de presentatie overnam in de jaren 80, ja, toen ging het helemaal los met Countdown. En ook in 1978 kijken we op tv naar een Nederlandse tv-serie. En dat gaat over een kapelaan. En dat is de serie Het Dagboek van een Herdershond. Nou, tot zover 1978. Ik woonde toen in Amsterdam. Misschien jij ook wel. En in 1979 kwam ik hier in Lelystad wonen. Dus ik heb hier mijn tiende jaren doorgebracht. Heb jij nou ook in de jaren 70 en de jaren 80 je jeugd hier doorgebracht? En ging je uit, ging je stappen in de bekende discotheek die we toen hadden? We hadden toen Bar Sylvia. En nou ja, tegenwoordig hebben we dat helemaal niet meer. We hebben helemaal geen discotheek meer. Maar toen hadden we een echte discotheek in Lelystad. Dat was niet te geloven. Maar we gingen er allemaal massaal naartoe. En we gingen ook één keer in de twee weken gingen we naar het buurthuis De Drietand. Want daar werd dan disco gedraaid. Nou ja, we kwamen elkaar allemaal tegen in het winkelcentrum op donderdagavond natuurlijk. Heb je nou ook allemaal leuke herinneringen en heb je veel vrienden gemaakt toen de tijd? Nou, dan is het zeker de moeite waard om op 14 november naar Corneel te komen. Want de Facebookpagina beheerders van vrienden van vroeger Lelystad, die organiseren namelijk op 14 november een leuke feestavond. En ja, een avond om allemaal bij elkaar te komen en natuurlijk leuke herinneringen op te halen. En er wordt ook leuke muziek gedraaid uit die tijd natuurlijk. En een plaat die vast en zeker ook gedraaid wordt uit die tijd. Want dat was razend populair toen de tijd. George Duke was een album Guardians of the Light. Reach Out.

in jaren 80 zelf gekocht van je spaargeld. Bijvoorbeeld George Duke, Reach Out van het album Guardians of the Light. Ik weet nog zeker dat ik hem gekocht heb met eigen geld. Want ik had een krantenwijk toen de tijd. Ik liep toen de krant privé na privé. Ja, dat zeg je misschien helemaal niks meer. Maar dat was een krant waar je dus als consument kon je dus als inwoner kon je daar particuliere advertenties neerzetten. Van ik heb een fiets te kopen of ik heb een wasmachine te kopen of een bankstel. En die krant die was razend populair. Het was een behoorlijke dikke oplage altijd, elke week. En ja, dan had je. Het was eigenlijk een voorloper van Marktplaats, maar dan gewoon analoog op papier gedrukt. En ik liet die krant. En van de centjes die ik daarmee verdiende, kocht dit album Guardians of the Light van George Duke. Helaas is hij op 5 augustus 2013 overleden, op 67-jarige leeftijd. Nou, dat is niet oud, hè? Nee, dat is zeker niet oud. En deze man, ja, die leeft nog steeds. Hij woont op de Caribbean. Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw. En hij reist toch een beetje de wereld rond om een beetje die oude hit van hem, om die nog een beetje te vertolken. En dat doet hij best goed nog. De heupen zijn wat stroever, maar de stem, die is nog steeds goed. George McRae, Rock Your Baby.

0: Laat hoor, dan zie ik zo het album weer voor me. Mijn zusjes thuis die hadden hem gekocht van hun zakgeld. George McRae, jaren 70. Ik denk 1974, dat was Rock Your Baby. Hij stond op de hoes, stond hij met een spijker jack aan en een spijkerbroek. Dat was toen razend populair. Maar toen had je Lois broeken, had je toen de tijd. Dat was heel erg populair. En in Amsterdam ging je dan als jeugd zijn, ging je dan de broekenwinkel langs om stickers te vragen. Want dan hadden al die spijkerbroekenmerken hadden allemaal stickers. En als kind zijn, ja, dan spaarde je dat allemaal. Nou, leuke dingen allemaal, zo uit het verleden. Heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal erbij? Laat het even weten op classicsunday@radioledisand.nl, want dat vinden we hartstikke leuk. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar een radiomoment. We gaan terugblikken naar 1982, naar de master himself, de Bos. Ik heb het ook over Ferry Maat met zijn legendarische soulshow. Laten we nog eens terugblikken hoe dat klonk. We zaten elke donderdagavond van 7 tot 9. Zaten we klaar met onze cassette recorder met een TDK-bandje erin. En dan maar opnemen van de radio, van de Soul Show.
1: Het 8 uur nieuws uit de bronnen van Reuters, Associated Press, United Press International, AFP, DPA en

0: hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Soul Show op Tros Donderdag. Vandaag in het internationaal Soul Nieuws drie onderwerpen. We hebben het over Joe Bourne, over de heren van de Quick en over de Boys Town Gang. Een verdere teleurstellende nieuws dat er vandaag helemaal geen import aangekomen is vanuit Amerika. Ik had er graag tijdens de show nog wat opheldering over. Dus mocht er nog iemand kunnen bellen van de import, dan waren we er hierbij. We zitten een beetje moeilijk wat betreft de nieuwe binnenkomers in de Billboard Charts. Zelf in onze eigen lijst hebben we er maar liefst vier. Die zijn er gelukkig wel, dus wat dat betreft niks aan de hand. En we komen in de show met een nieuwe van Rick James. Here is Dance With Me, part 1.
1: Ja, zo klonk dat allemaal in 1982. De Bos, Ferry Maat. Hij leeft ook op de Caribbean tegenwoordig. Hij woont niet meer in Nederland. Hij maakt nog wel steeds af en toe zo'n radioprogramma. Hij heeft ook nog een speciaal Soul Show kanaal op internet. Je moet maar eens gaan zoeken. Maar hij was in 1982 natuurlijk met de Soul Show. Was hij natuurlijk razend populair. En we namen het allemaal op natuurlijk met onze cassettebandjes. Leuke dingen allemaal uit het verleden. Je hoort ze hier op de Classic Sunday elke zondag van 12 tot 6. En dit is Colin Blundstone en Dora.

De ouderen onder ons die kenden hem natuurlijk nog wel van de Zombies, die in de jaren 60 succes hadden. In 69 ging hij solo en dat deed hij ook niet onverdienstelijk. Colin Blunstone en Dora uit de jaren 70 of 80. Ik weet niet precies welk jaartal, maar in ieder geval toch even gehoord zo op die Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. En we zeggen wel vaker, heb je een bepaalde plaat met een verhaal, laat het dan even weten. En dat moet wel een plaat zijn die je niet zo vaak op de radio hoort. Het moet wel een beetje een juweeltje zijn natuurlijk. En want dat hoor je allemaal hier op de Classic Sunday. We hebben nog veel meer leuke radioprogramma's op Radio Lelystad. Kijk maar eens even radiolelystad.nl.

Man en Dave Terlien en zij ontvangen allerlei ledenstedelingen met een verhaal, met een clubje of met een vereniging. Of ja, misschien hebben ze zelf een leuk verhaal en gaan ze iets organiseren. Nou, ze zijn allemaal te gast in maandagavond live. Elke maandagavond tussen 7 en 9 op Radio Lelystad. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer voor dat ene laatste uurtje van die Classic Sunday. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En luister maar even mee naar die typische plaat met dat jaren 80 soundgeluid. Whitesnake, Is This Love.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Message is Love van de Pretenders openden wij dit laatste uur van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad voor deze zondag 30 augustus. Wat hebben we allemaal in petto voor je? Nou, ik neem je in ieder geval mee op muzikale reis naar 1962, 1970. We gaan nog even terug naar 63, maar ook naar 1999. Dus we gaan alle kanten op. Eerst maar eens even terug, zoals gezegd, naar 1970. Dit is Super Sister met She Was 19.

0: oudste van vandaag. 1962, Something's Gotta Hold On Me, Etta James hier op Radio Lelystad. En die ken je natuurlijk, want die is natuurlijk als sample gebruikt door Avicii. Hoogste tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: All I Need is een nummer van het Franse muziekduo Air. Het is de derde single van het debuutalbum Moon Safari uit 1998. Op 9 november van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. Het nummer werd gezongen door de Amerikaanse zangeres Beth Hurts. De single was alleen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Australië een radiohit. In het Verenigd Koninkrijk werd de 29e positie behaald in de UK Singles Chart. In Australië de 83e positie en in Nederland werd de single de 23e positie in de Mega Top 100 te bereiken. En daar stond hij 22 weken lang in. In de Nederlandse Top 40 werd de 25e positie behaald en daar stond hij 7 weken genoteerd.

week schoppen we weer tegen de platenkast. Kijken we wat daar uit komt rollen. Heb je een suggestie voor me? Zet het op de mail. ClassicSunday@radioLelystad.nl. Neem ik je nu mee terug naar 1988. Ofwel mijn allereerste cd. Die was van Sam Brown. Dit is Stap.

tijd. Pussycat uit Limburg, Mississippi, hier op Radio Lelystad. Ik heb er nog eentje voor. Nieuws, weer, verkeer, waterstanden, obligatienieuws van 5:30. Dat is Joe Public, Live and Learn. En daarna zijn wij terug met de enige man die complete voetbalstadions op zijn hand kreeg.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Gemeente Lelystad en Centrada gaan samen de strijd aan tegen woonfraude. Het doel is een eerlijke verdeling van woningen, veilige buurten en een goed woonklimaat. We zien hoeveel mensen lang zoeken naar een sociale huurwoning. Tegelijk constateren we dat sommige mensen hun huurwoning niet gebruiken waar hij voor bedoeld is. Aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada. Een actieve start bij OBS De Gundel deze week, waarin ze het High Five-programma introduceerden. Dit programma is bedoeld om kinderen, maar vooral ouders, te stimuleren om fietsend of lopend naar school te komen door middel van een elektronisch beloningssysteem met munten die op een medaillon geladen kunnen worden. Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen weer een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen vanaf 70-jarige leeftijd ontvangt automatisch een uitnodiging vanuit het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Verder wil de gemeente graag het eerste recht van aankoop hebben in het geval dat het Leonardo Hotel ooit te koop komt te staan. Dit voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. Verschillende partijen hebben al laten weten hierachter te staan. Het Leonardo Hotel is hier niet blij mee en liet weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. En tenslotte hebben de eerste 12 sportverenigingen het keurmerk Verantwoord Sporten en Bewegen ontvangen van sportbedrijf Lelystad. Dit keurmerk laat zien dat deze clubs hun organisatie goed op orde hebben en staan voor een veilige, professionele en toekomstbestendige sportomgeving. Volgens directeur-bestuurder Eelco Derks van sportbedrijf Lelystad is dit keurmerk een manier om inwoners te helpen bij het kiezen van een betrouwbare sportaanbieder.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag beginnen we met een vlagerige zuidwestenwind en overwegend veel bewolking in Lelystad. Ook kan een paar buien voorkomen. Geleidelijk klaart het van het westen uit op en neemt de wind iets in kracht af. Vanmiddag schijnt de zon af en toe door de wolken heen. Door een matige westelijke wind wordt het echter niet warmer dan 21 graden. Vanavond neemt de kans op een bui weer toe. Vannacht verwacht ik geregeld buien bij een temperatuur van 15 graden. Morgen is de laatste dag van de meteorologische zomer. Het weerbeeld lijkt al een beetje op herfst. Want er is eerst veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. In de middagavond blijft het vaker droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de stad. En het wordt net als vandaag niet warmer dan 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

I Am, I Said, Neil Diamond uit 1971. Daarmee zijn wij toegekomen aan het laatste half uurtje. Nou, zeg maar 25 minuten van deze Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Wat heb ik nog voor je? Nou, een hele mooie ATT. We gaan met die ATT gaan we een beetje... Ja, we gaan het over regen hebben. Nou, wat dat is, hoor je zo meteen allemaal nog. En ik neem je nog mee terug naar 1963 en naar 1999. Eerst gaan we terug naar 1987. Dat doen we met Nadine.

0: Usher, You Make Me Wanna, hier op Radio Lelystad. Hoogste tijd inmiddels voor...
1: De albumtoptrack.
0: Tinseltown in the Rain is een nummer van de Schotse popband The Blue Nile. Het werd uitgebracht als de tweede single van hun debuutalbum A Walk Across the Rooftops uit 1984. Het nummer werd beschreven en geproduceerd door leadzanger Paul Buchanan en bassist Robert Bell. Het is beschreven als een ode aan de stad Glasgow. Het nummer bereikte nummer 87 in de UK. Het was een grotere hit in Nederland met een piek op 28 in de Nederlandse top 40. Het nummer wordt omschreven als het meest vrolijke nummer van The Walk Across the Rooftops in een interview uit 2013 met het Nederlands televisieprogramma Top 2000 Agogo, verklaarde Paul Buchanan: Tinseltown is een metafoor. Het gaat over wat je droom ook is, wat je

Tinseltown ook was, wat je ook verloren hebt. En ik denk dat het wat ons intrigeerde de universele aard van de steden was. Glasgow is duidelijk niet zo groot als New York, maar als je het gewoon zo zou verkleinen tot een hoekje, zou het kunnen. Het zou overal kunnen zijn.

Suggesties? Mail het. ClassicSunday@radioledistad.nl. Zoeken we hem op, stoffen we hem af en gaan we hem zeker opnemen hier in de playlist. Gaan we nu terug naar 1966. De Disco Lady. Dit is Johnny.

0: afsluiter van jouw Classic Sunday. Met René Pol.
1: Radio Lelystad. 1963.
2: Hey!

Baby Workout van Jackie Wilson. Blijft toch een van de mooiste stemmen die er is. 1963 was het jaar waar dat vandaan kwam. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is Christina Aguilera, Gina in een Battle. En dan is het weer een volle werkweek wachten voor een nieuwe aflevering van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Met natuurlijk van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. En volgende

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Je muziektherapie begint nu.

0: Leen Jongewaard, Jules Croisset, Martine Bijl, Willeke van Amorooy, Piet Bombergen. Allemaal deden ze mee aan Help de Dokter Verzuipt, de verfilming van het boek van Toon Kortooms. En dit was die schitterende en super herkenbare themamuziek van Rogier van Otterlo. De aftrap vond plaats vanuit 1974.
1: Muziektherapie.
0: Liggend op de divan krijg je onder veel meer het volgende over je uitgestort. Uiteraard, laatste popnieuws. Nieuw werk van een groep met wortels in de jaren 60. Een tv-tune van toen, met een reden, reken maar. De Fab Four zijn er vanzelfsprekend deze week ook weer. En een legendarische albumtrack.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2020.

Een van de grotere hits van zo'n 6 jaar geleden. The Banners and Someone to You. In de top 100 over het jaar bereikten ze nummer 22. Doe maar zeg. Zometeen hoor je weer popnieuws. Voor die tijd gaan we nog meer dan 40 jaar terug. Ik blijf het moeilijk vinden hoor. 1983. Ja, het is toch echt meer dan 40 jaar geleden. De Engelse punkgolf begon. Helemaal vooraan in dat geweld. Ze waren de eerste met een single, een album en een Amerikaanse tour. Toonaangevend dus, kun je wel zeggen. The Damned.

Bachman Turner Overdrive doet komend jaar de No Speed Limit Tour in de VS. Van januari tot en met maart staan er nu 26 optredens in de agenda. 20 jaar oud alweer, Back to Black van Amy Winehouse. En dus komt er een re-release met, zoals het hoort, een boel extra's. Demo's, zeldzame B-kantjes en een live optreden in Paradiso op 8 februari 2007 tijdens de Back to Black Tour. Deze week ging de Amerikaanse tour van Roger Daltrey van start. De inmiddels 82-jarige zanger deed eigen werk en nummers van The Who, maar hij coverde ook Paul Simon's The Boy in the Bubble, Creedence Clearwater Revival's Have You Ever Seen the Rain en Neil Young's Rockin' in the Free World. Een nieuwe single van Jefferson Starship. Jetpack heet hij, want ze hebben het wel gezien op Moeder Aarde. Je hoort hem zometeen.

Stevig geluidje wel. Jefferson Starship. Op het ogenblik toeren ze met Deep Purple. En als dat achter de rug is, dan pakken ze hun eigen tour weer op, die tot januari 2027 duurt. Oh ja, en volgend jaar staat er trouwens ook een nieuw album gepland. Dus ze hebben het druk genoeg. Ik ben heel benieuwd. 79 weken in de albumlijst van de Verenigde Staten. Toe maar zeg. Hoogste notering was nummer 5. Meerdere nummers stonden er op het album die met films te maken hadden. Maar ook die klassieker, die evergreen misschien wel, Music to Watch Girls By. Annie Williams.

0: super herkenbaar en zeer aangenaam stemgeluid. Annie Williams, zijn Born Free, titelsong van destijds zijn 20ste album. We gaan een gigantisch eind terug naar de jaren 60. De roerige jaren 60, mag ik wel zeggen. Veronica lag voor de kust en was steeds succesvol aan het worden. En op 1 september begonnen de officiële uitzendingen vanaf het Rem-eiland voor de kust van Katwijk. Als je het misschien niet zelf hebt meegemaakt destijds bewust, dat was een soort booreiland neergezet op het intercontinentale plat. Dus buiten de territoriale wateren van Nederland, ongrijpbaar voor de overheid, dachten we toen met z'n allen. En daar werd zowel een radio als een televisiestation op gehuisvest. En vooral dat er televisieuitzendingen kwamen, daar begon politiek Den Haag en natuurlijk ook Hilversum het een beetje benauwd van te krijgen. Want ja, commerciële radio, nou ja, dat was al niet best wat Veronica deed, maar commerciële tv, daar moesten we niets van hebben natuurlijk. Ook allerlei kranten die in dezelfde hoek zaten als politiek Den Haag en die bol stonden van de advertenties, die wilden niets weten van commerciële omroep. Maar goed, op 1 september begonnen de officiële uitzendingen vanaf het Rem-eiland Radio TV Noordzee. De herkenningsmelodie was afkomstig uit een stukje muziek van De Maskers en daarna hoor de tune van een van de zeer populaire televisieseries.
1: Hello, I'm Mr. Red. A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Red. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the

0: will never speak unless he has something to say. A horse is a horse, of course, and this one will talk till his voice is hoarse. You never heard of a talking horse? Well, listen to this. I am Mr. Ed.
1: Ja, een sprekend paard. Hoe simpel kan het zijn? Maar toch, 5 jaar lang werden afleveringen gemaakt. 143 in totaal. En toen na zo'n 3,5 maand de Nederlandse overheid ingreep met marinegeweld om het Remeiland uit de lucht te halen, ging de serie na de hand door bij de KRO. Want Hilversum was natuurlijk best wel geïnteresseerd in dezelfde soort programma's. Net zo goed als dat Hilversum later als de kippen bij was om ex-medewerkers van Veronica en Noordzee in te lijven. Maar goed, dat was de tune van toen, Mr. Ed.
2: 1966.

0: grote hit voor hem. 18 weken in de enige echte en haalde nummer 2 in het op 100 over 1966. Want zo oud is hij alweer, komt hij op nummer 6. Maar toch, Yesterday Man, dat bleef zijn grootste hit. Chris Andrews hoorde je in Muziektherapie. En To Whom It Concerns.
1: Luister naar Muziektherapie. Sinds 2014 een wekelijks programma van René van den Abeelen. Muziektherapie. Geen dom geklets en altijd maar dezelfde platen. Maar wisselende, leuke rubriekjes. En muziek die je niet vaak hoort. Therapie.
2: Muziektherapie, albumtrack.

Kraftwerk met Trans-Europa Express kwam in 1977 tegelijk uit met de Engelstalige versie ervan, Trans-Europe Express. De albumtrack, in muziektherapie.

0: Het blijft een klassiekertje wat mij betreft. Ja, mijn naam featuring Dido en Stan uit 2001 alweer.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Nou, toch is heel wat anders dan Blijf me trouw, ik hou van jou. Een liedje over een mythisch koninkrijk in het Himalaya-gebergte. Three Dog Night. Er waren twee uitvoeringen die vrijwel tegelijkertijd uitkwamen destijds. Country rocker B.W. Stevenson zong het. Maar Three Dog Night, die scoorde het best. En dat werd, nou ja, noem maar de klassieker. Shambhala, muziek uit 1973.
1: Kwart voor, de Fab Four.
0: 2 oktober, dan verschijnt Rubber Soul Special Edition. Een van de nooit eerder gehoorde tracks van de songwriting worktape Day Tripper.

0: van balances.
1: Got a good reason. 1, 2, 3, 4.

0: We were blasted.
1: Ik heb het al vaker gezegd, ik heb een grote voorliefde voor dit soort dingen. Er kunnen niet genoeg van dit soort juweeltjes zijn, wat mij betreft. Schitterend. Day Tripper, afkomstig van de Work Tape, Songwriting Work Tape, beter gezegd. De Beatles terug te vinden dus straks op die special edition van Rubber Soul, die in oktober gaat verschijnen.
2: Ik ben Chris Koerts, gitarist van Earth of Fire. Je luistert naar Muziektherapie.

is toch mooi om te horen, vind ik. De tijd zegt niets, afkomstig van dat thema-album Zing je Moerstaal. Dat was een initiatief van Ad Visser, dacht ik, destijds in de Boekenwijk. Onder andere ook Terug naar de Kust van Maggie McNeil staat erop. En dat is volgens mij de enige hit die er vanaf kwam. Earth and Fire en De Tijd Zegt Niets later op hun eigen album Gate to Infinity met dat Dizzy Raptures. Je luistert naar Muziektherapie. Dames en heren, jongens en meisjes, Robbie Williams.

In januari verscheen het album Britpop van Robbie Williams. Opnamen daarvoor waren gemaakt in Europa, in Engeland, in de Verenigde Staten. Leuk is dat altijd, zo'n legpuzzeltje. Vaak zelfs dat alleen maar bepaalde partijen van bijvoorbeeld een orkest ergens werden opgenomen en later werden samengevoegd. Blijf dat mooi vinden. All My Life, hoorde je. Vorige week viel na 63 jaar het doek voor de Hollies. Het laatste album dateerde uit 2009, Then, Now, Always. Nieuw materiaal werd er sindsdien niet meer opgenomen. En nu is ook het toeren, het optreden, verleden tijd. Dit was Muziektherapie 606. Graag tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.